leven vinden we het ritme terug. Een dans van zielen, stap voor stap. Tot die tijd zingen we ons stille lied. Verloren zielen in eindeloze cycli.

0: Maar niet genoeg, een melancholische laatste ademtocht. Onze zielen verliezen het ritme, schommelen alleen door de nacht. De liefde is sterk, maar niet genoeg, een melancholische laatste ademtocht.
1: Ach ja, let's groove tonight. Je hebt eindelijk...